Maar dan moet Marien gewoon een keer weer in de tanken dat we hier even vinden. Maar dan moet dan wel even vinden. We hebben helemaal niet wat aan wangen. Dat we nog een keer even vinden. Dat is de tanken dat we even vinden. Ik ga ook over wat dingen, maar ik moet al hoe je even vinden. Maar dan moet wat aan wangen. Dat ook kijk al wat daar bij mijn moet al hoe je naar we ja even vinden. Wat moet je nog even mami? Ben je maar met aan go? Toen we niet even fietsen, kie fietsen. Kau faham mengenai program apa ke hepon? Kau tahu tahu kau faham pergi halaman mana kau faham dengan kau ya? Hanya kau program kau ya TCC. Mereka tahu mengenai program kau ya hepon. Kau pun yang faham ini mesti mana matang. Malu muat sama FFN. Your time now is about 26 minutes to 7. A very good evening and thank you for being with us. To welcome you all to your evening program from your favorite station, 88.6 FM Radio Nuklofa. Those in the house, I'll be here until the end of my time, but in the same time, to help you receive us loud and clear wherever you are tuning in from.